0: Laten we dieper ingaan op het verhaal van de Europese pionier Konrad Adenauer. Adenauer werd geboren op 5 januari 1876 in het Duitse Keulen, in een nederig en hardwerkend katholiek gezin. Zijn politieke carrière begon toen hij trouwde met Emma Weyer, die uit een rijke en voorname Keulse familie kwam. 3 jaar na hun huwelijk werd hij de rechterhand van burgemeester Max Walraff, de oom van zijn vrouw. Zijn professionele succes werd al snel overschaduwd door persoonlijke drama's. Zijn vrouw overleed in 1916 en liet hem met 3 kinderen achter. Hij zelf kreeg een ernstig auto-ongeluk en moest enkele maanden in het ziekenhuis verblijven. Ondanks deze tegenslagen ging zijn politieke carrière erop vooruit. Nadat de burgemeester van Keulen in 1917 staatssecretaris van Binnenlandse Zaken werd, werd Adenauer unaniem tot zijn opvolger verkozen. Zo werd hij de jongste burgemeester in Pruisen. 2 jaar later, in 1919, trouwde Adenauer met zijn tweede vrouw, August Zinzer. Ze kregen samen 5 kinderen, waarvan 1 kort na de geboorte overleed.
1: Konrad Adenauer werd een van de sterkste en meest vooraanstaande politieke figuren in Duitsland. Maar zijn republikeinse idealen, in combinatie met zijn federalistische en christelijke waarden, maakten hem onpopulair onder de tegenstanders van de Weimarrepubliek, van de communisten tot de nazi's. Toen de nazi's aan de macht kwamen in 1933, weigerde hij Keulen te versieren met hakenkruisen. Als gevolg daarvan werd hij onmiddellijk ontslagen als burgemeester en werd hij verbannen uit zijn geboortestad. In augustus 1944 werd Konrad Adenauer gearresteerd. Hij kon ontsnappen, maar in september werd hij alweer opgesloten in de Gestapo-gevangenis van Brauweiler. Dat was een berucht interneringskamp niet ver van Keulen, waar verschillende politieke gevangenen werden vastgehouden en gemarteld. De nazi's beschuldigden Adenauer ervan een tegenstander van het regime te zijn na een mislukte moordpoging op Hitler in juli 1944. Een paar maanden later, in november, werd hij vrijgelaten.
0: Na de Tweede Wereldoorlog kreeg Adenauer opnieuw te maken met een zwaar verlies. Zijn tweede vrouw overleed in maart 1948, maar niet veel later maakte hij nog een carrièresprong. In september 1948 werd Adenauer verkozen tot voorzitter van de Parlementaire Raad, die de grondwet van de Bondsrepubliek Duitsland moest opstellen. Hij richtte de CDU op, de Christendemocratische Unie, om protestantse en katholieke Duitsers samen te brengen. In 1949 werd hij de eerste kanselier van de Bondsrepubliek Duitsland. Konrad Adenauer was 73 jaar oud toen hij werd verkozen en was daarmee de oudste kanselier in de Duitse geschiedenis. Dat ambt bekleedde hij 14 jaar lang. Tijdens die periode richtte hij zich vooral op het creëren van een stabiele Duitse democratie, zodat de verschrikkingen van het Derde Rijk zich nooit meer zouden voordoen. Het was tijdens het mandaat van Adenauer dat West-Duitsland zich verzoende met zijn buurlanden en dat het lid werd van de Raad van Europa, de NAVO en de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking. Op 9 mei 1950 legde Robert Schuman, de Franse minister van Buitenlandse Zaken, een verklaring af waarin hij voorstelde een Europese gemeenschap voor kolen en staal op te richten. Adenauer was een groot voorstander van dat idee en van het verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, dat in 1957 werd ondertekend. Tijdens een bijeenkomst in het Franse Metz in juni 1966 wees hij op de voordelen ervan en zei hij:
2: "Wanneer het ons gelingt.
1: Als we erin slagen een organisatie op te richten, waardoor de Fransen kunnen zien wat er in Duitsland gebeurt op het gebied van staalproductie en steenkoolwinning, en de Duitsers ook kunnen volgen wat er in Frankrijk gebeurt, dan is deze wederzijdse controle de beste manier om op basis van vertrouwen aan politiek te doen."

0: relatore ombra, cioè un deputato che rappresenta il punto di vista del suo gruppo su un dato argomento. Negoziando con gli altri gruppi politici, il relatore ombra svolge un ruolo importante nella ricerca di un compromesso.
1: E per finire, una curiosità. Ogni relazione ha un nome ufficiale, spesso molto lungo, ma è più nota con il nome del suo relatore, in segno di riconoscimento per il lavoro minuzioso e fondamentale svolto per il Parlamento europeo.
0: Questo podcast vi è presentato dal Parlamento europeo. Potete trovarne altri su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
2: De laatste oerbossen van Europa zijn meer dan gewoon wat oude bomen. Het zijn levende ecosystemen waar talloze dier- en plantensoorten leven, gigantische opslagplaatsen voor koolstofdioxide en een belangrijk onderdeel van ons natuurlijk erfgoed. Ze zijn onmisbaar in de strijd tegen klimaatverandering, maar helaas worden ze bedreigd. In deze aflevering van onze podcast Hoger inzetten, beter wetgeven onderzoeken we hoe de Europese Unie deze waardevolle bossen probeert te beschermen. De oerbossen op ons continent zijn zeldzaam, klein en versnipperd. Om precies te zijn vertegenwoordigen ze minder dan 3% van het totale beboste gebied van Europa. Ongeveer 90% van de oerbossen van de EU bevindt zich in Bulgarije, Finland, Roemenië en Zweden. Het zijn ongerepte natuurlijke ecosystemen, waar er weinig of geen tekenen zijn van menselijke invloed en waar dieren in het wild gedijen zoals ze dat al eeuwenlang doen. Deze eeuwenoude bossen spelen een sleutelrol in het behoud van de biodiversiteit, de absorptie en opslag van koolstofdioxide, de toegang tot zoet water, de regulering van het lokale klimaat en de gezondheid van de mens. Bovendien bieden ze een thuis aan allerlei bedreigde dier- en plantensoorten. Een van de grootste en bekendste oerbossen in Europa is Białowieża, dat zich uitstrekt over de grens tussen Polen en Belarus. Het is een van de laatste oerbossen van Europa en herbergt een grote verscheidenheid aan wilde planten en dieren, zoals de wiesent of Europese bison, die ooit bijna was uitgestorven. Białowieża staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Een ander voorbeeld zijn de ongerepte oerbossen van de Karpaten, die verspreid zijn over Oekraïne, Roemenië en Slowakije. Deze uitgestrekte eeuwenoude bossen behoren tot de grootste ongeschonden wouden van de gematigde klimaatzone in Europa. Ze bieden een habitat voor enkele van de meest iconische wilde soorten op het continent, waaronder beren, linksen en wolven. Het Nationaal Park Kalkalpen in Oostenrijk is een ander opvallend voorbeeld van een oerbos dat door de EU wordt beschermd. Dit park in de Alpen is de thuisbasis van het grootste beschermde natuurgebied van Oostenrijk en omvat oeroude beukenbossen. Het is een veilige haven voor zeldzame soorten zoals linksen, spechten en uilen. Al deze oerbossen zijn van enorm ecologisch belang en genieten dan ook bescherming van UNESCO en de EU. Toch worden ze nog steeds geconfronteerd met ernstige bedreigingen, vooral door grootschalige illegale houtkap, klimaatverandering en overtoerisme. Oerbossen zijn onvervangbaar en dus is de bescherming ervan een topprioriteit voor de Europese Unie. In de loop der jaren heeft de EU een reeks beleidsmaatregelen, strategieën en rechtskaders ontwikkeld om deze ecosystemen voor de volgende generaties te beschermen. Laten we die even onder de loep nemen. Een van de belangrijkste initiatieven is het Natura 2000-netwerk, het grootste gecoördineerde netwerk van beschermde gebieden in de EU. Het omvat zowel land- als zeegebieden en het bos van Białowieża en delen van de Karpatenbossen maken deel uit van dit netwerk. Het doel van Natura 2000 is de natuur te beschermen en ervoor te zorgen dat natuurlijke hulpbronnen op een duurzame manier worden gebruikt. In het kader van de Europese Green Deal heeft de EU de biodiversiteitsstrategie voor 2030 opgezet. Daarin zijn ambitieuze doelstellingen vastgesteld om het biodiversiteitsverlies een halt toe te roepen en de natuurlijke habitats van Europa te beschermen. Een van de belangrijkste engagementen binnen deze strategie is de verregaande bescherming van alle resterende oerbossen in de EU. Dit betekent dat deze bossen ongemoeid moeten worden gelaten. Dat wil zeggen

0: houtkap, geen ontwikkeling van infrastructuur en geen menselijke inmenging die het ecologische evenwicht zou kunnen schaden. Daarnaast bevat de strategie de doelstelling om voor eind 2030 tenminste 3 miljard bomen te planten en zo aangetaste ecosystemen te herstellen en de bosbedekking te verbeteren. Maar het is niet zomaar een kwestie van bomen planten. Het gaat om de juiste bomen op de juiste plaats. Alleen zo dragen deze inspanningen bij aan een grotere biodiversiteit en een betere aanpassing aan de klimaatverandering. In juli 2021 heeft de Europese Commissie de EU-bosstrategie voor 2030 aangenomen. Deze vormt een aanvulling op de biodiversiteitsstrategie en is gericht op het duurzame beheer en herstel van bossen. Het doel is de bossen in de EU beter bestand te maken tegen klimaatverandering en praktijken te bevorderen waar zowel het milieu als de lokale gemeenschappen baat bij hebben. Denk daarbij aan de ondersteuning van duurzaam bosbeheer om economische behoeften in evenwicht te brengen met milieubehoud, of de promotie van houtproducten uit duurzaam beheerde bossen, waarbij oeroude ecosystemen worden beschermd. Een andere methode is de bevordering van alternatieve economische activiteiten als ecotourisme of de productie van andere goederen dan hout, zoals honing of geneeskrachtige planten. Zulke activiteiten kunnen een duurzaam inkomen bieden zonder de bossen te beschadigen. Verder erkent de EU met haar bosstrategie voor 2030 hoe belangrijk het is de gezondheid van bossen te monitoren en er verslag over uit te brengen. Om deze inspanningen te ondersteunen, werkt de EU aan een wet om een kader op te stellen voor de observatie van bossen. Dankzij zo'n kader zouden gegevens over de gezondheid van bossen, biodiversiteit en beheerpraktijken consequent kunnen worden verzameld en gedeeld tussen de EU-landen, waardoor betere beleidsbeslissingen mogelijk worden. Het is onmogelijk om oude bossen doeltreffend te beschermen zonder stevige financiële investeringen. De EU heeft dan ook een aantal financieringsmechanismen in het leven geroepen om de behoudsinspanningen te ondersteunen. Het voornaamste financieringsinitiatief van de EU voor klimaatactie en het milieu is het LIFE-programma. Sinds 1992 werden via LIFE meer dan 5500 projecten in de hele EU gefinancierd. Daarbij lag de nadruk op biodiversiteit, natuurherstel en aanpassing aan de klimaatverandering. Wat oerbossen betreft gaan er dankzij LIFE middelen naar initiatieven die gericht zijn op het herstel van aangetaste bosecosystemen, de verbetering van de biodiversiteit, de bestrijding van bedreigingen zoals illegale houtkap, bosbranden en invasieve soorten en de ondersteuning van onderzoek en innovatie op het gebied van duurzaam bosbeheer. Een ander belangrijk financieringsinstrument is het gemeenschappelijk landbouwbeleid of GLB. Hoewel het GLB in de eerste plaats voor landbouw bedoeld is, biedt het ook financiële steun voor boslandbouw, een praktijk voor duurzaam landgebruik waarbij bomen worden geïntegreerd in landbouwlandschappen. Deze aanpak helpt niet alleen de biodiversiteit te vergroten, maar draagt ook bij aan een verbeterde bodemkwaliteit en beter waterbeheer. Met de GLB-fondsen voor plattelandsontwikkeling worden boseigenaren ook aangemoedigd om duurzame bosbeheerpraktijken toe te passen en te investeren in acties ter voorkoming van ontbossing en ter bevordering van de biodiversiteit. Zo is er financiering beschikbaar voor het planten van inheemse soorten, de bestrijding van plagen en het herstel van aangetaste bosgebieden. Tot slot is er nog het Horizon Europa-programma van de EU. Horizon Europa is gericht op onderzoek en innovatie en biedt financiering voor projecten die bedoeld zijn om bosecosystemen te verbeteren en het begrip ervan te vergroten. Deze projecten omvatten onder meer studies over de gevolgen van klimaatverandering op oude bossen, de ontwikkeling van innovatieve bosbeheertechnieken en de bevordering van de wetenschap van biodiversiteitsbehoud. De bescherming van de Europese bossen is niet alleen een verantwoordelijkheid van de afzonderlijke EU-landen, het is een engagement op EU-niveau. Het Europees Parlement speelt hierbij een centrale rol als sterke voorvechter van het behoud van oerbossen. Het parlement heeft een aanzienlijke stempel gedrukt op de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030, waarin de ambitieuze doelstelling is vastgelegd om alle resterende oerbossen in de EU in hoge mate te beschermen. De parlementsleden hebben ook opgeroepen tot de bevordering van duurzame bosbouwpraktijken om grootschalige ontbossing te voorkomen. In april 2023 heeft het parlement regels aangenomen om erop toe te zien dat goederen die in de EU worden ingevoerd nergens ter wereld hebben bijgedragen aan ontbossing of de achteruitgang van bossen. In december 2024 zou de ontbossingswet van kracht worden, maar de toepassing ervan is met een jaar uitgesteld om bedrijven de kans te bieden aanpassingen door te voeren. In februari 2024 steunden de leden van het Europees Parlement een nieuwe wet waardoor alle EU-landen verplicht werden zich in te zetten voor het herstel van natuurlijke habitats. Naast zijn wetgevende werk houdt het Europees Parlement nauwlettend toezicht op de uitvoering van het bosbehoudsbeleid. De Commissie Milieubeheer van het Parlement beoordeelt regelmatig de vooruitgang, zodat beschermingsmaatregelen worden vertaald in echte actie. Financiering is onmisbaar. En dus heeft het parlement zich volop ingezet om financiële steun te verkrijgen voor de bescherming van de biodiversiteit. De parlementsleden hebben nagedrongen op meer investeringen in natuurbehoud via EU-programma's zoals LIFE, Horizon Europa en het gemeenschappelijk landbouwbeleid. De EU blijft maatregelen nemen om oerbossen te beschermen, zodat deze zeldzame ecosystemen onaangetast blijven en we van hun essentiële milieuvoordelen kunnen blijven genieten. Want natuurbescherming gaat niet alleen over behoud. Het is ook een manier om onze toekomst veilig te stellen. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
1: 2021. Europski parlament dodjeljuje Aleksiju Navalnom nagradu Saharov za slobodu mišljenja. Nagrada utemeljena 1988. ime je dobila po sovjetskom fizičaru i političkom disidentu Andreju Saharovu, a svake se godine dodjeljuje pojedincima ili organizacijama koji brane ljudska prava i temeljne slobode. Navalni, najistaknutiji predstavnik ruske oporbe, poznat po razotkrivanju korupcije i žestokoj kritici ruskog predsjednika Vladimira Putina, preminuo je 16. veljače 2024. u nerazjašnjenim okolnostima u sibirskoj kaznenoj koloniji. Odvjetnik, bloger i politički aktivist, Aleksej Navalni rođen je 1976. U svijetu je postao poznat zbog organiziranja prosvjeda protiv ruske vlade, kandidiranja za funkciju predsjednika države i zagovaranja reformi za borbu protiv korupcije. Bio je Putinov najžešći kritičar. Uhićen je sredinom siječnja 2021. po povratku u Rusiju iz Njemačke, gdje se liječio od trovanja nervnim otrovom novičokom. Od kolovoza do rujna 2020. boravio je u Berlinskoj sveučilišnoj bolnici Charité, gdje je većinu vremena proveo na odjelu intenzivne njege. Kad se oporavio, ušao je u trag osobama koje je sumnjičio za trovanje. Pretvarajući se da je djelatnik službe sigurnosti, uspio je navesti državnog agenta da prizna upotrebu otrova. Navalni je optužio rusku vladu za trovanje, no Rusija je poricala optužbe. Nakon što su konferencija predsjednika i predsjednici klubova zastupnika donijeli odluku, na drugoj plenarnoj sjednici u listopadu 2021. Europski parlament objavio je da je nagrada Saharov pripala Aleksiju Navalnom. Heidi Hautala, potpredsjednica Europskog parlamenta, tom je prigodom izjavila: Aleksej Navalni pokazao je veliku hrabrost u svojim pokušajima da vrati slobodu izbora ruskom narodu. Godinama se bori za ljudska prava i temeljne slobode u svojoj zemlji, što ga je koštalo slobode, a gotovo i života. U ime Europskog parlamenta tražim njegovo trenutačno i bezuvjetno puštanje na slobodu. Nakon svečane dodjele nagrade u prosincu 2021. tadašnji predsjednik Europskog parlamenta David Sassoli kazao je: Nagrada Saharov znači da Europski parlament danas odlučno traži da se Aleksej Navalni odmah i bezuvjetno pusti na slobodu. Rusija se oglušila na te riječi, kao i na brojne apele Unije. Navalni, koji je sprva boravio u kaznionici u Vladimirskoj oblasti istočno od Moskve, u prosincu 2023. premješten je u sibirski Harp. Pronađen je mrtav 16. veljače u kaznenoj koloniji, gdje je služio 19-godišnju kaznu zatvora zbog optužbi koje se uvelike smatraju politički motiviranima. 28. veljače, samo 12 dana nakon njegove smrti, njegova udovica Julija Navalnaja obratila se parlamentu na plenarnoj sjednici u Strasburu. Vidljivo dirnuta, rekla je:
2: If you really want to defeat Putin, you have to become an innovator. You have to stop being boring.
1: Ako želite poraziti Putina, morate postati inovativni. Ne smijete biti dosadni. Putin je vođa organizirane zločinačke bande. U borbi protiv zločinaca, politička inovacija je primjena metoda koje se koriste protiv organiziranog kriminala, a ne protiv političke oporbe. Umjesto diplomatskih nota, istrage financijskih makinacija. Umjesto izražavanja zabrinutosti, istraživanje mafijaških pomagača u vašim zemljama, progon tajnovitih odvjetnika i financijaša koji pomažu Putinu i njegovim prijateljima da zametnu trag novca. Predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola dodala je:
3: This house and its members condemn his killing.
1: Parlament i zastupnici najstrože osuđuju njegovo ubojstvo. Trebamo neovisnu međunarodnu istragu tog zločina. Svijet zaslužuje pravdu. U svojoj rezoluciji Europski parlament oštro je osudio ubojstvo Navalnog i podržao Juliju Navalnaju u njezinoj namjeri da nastavi njegov rad. Naglasio je da ruski narod ne treba poistovjećivati s ratno-huškačkim autokratskim režimom u Kremlju. Usto je izrazio solidarnost sa svima u Rusiji izvan nje, koji unatoč brutalnoj represiji i ozbiljnim osobnim posljedicama i dalje imaju hrabrosti govoriti istinu. Ovaj podcast dostupan je na sva 24 službena jezika Unije i ruskom. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.

0: politieke noodzaak. We zijn gelijkgezinde partners. We hebben gemeenschappelijke wortels. Onze geschiedenis en cultuur zijn met elkaar vervlochten. We geloven allebei dat openheid en samenwerking de echte motor van vooruitgang en welvaart zijn. Ik weet dat er een sterke tegenwind waait die ons de kant van isolatie en fragmentering opstuurt, maar deze overeenkomst is onze duidelijke reactie daarop. We staan zij aan zij op het wereldtoneel als partners.
1: We staan samen op een global stage als partners.
2: Zoals voorzitter von der Leyen aangaf, is niet iedereen tevreden met het partnerschap tussen de EU en Mercosur. Zo komt er in de EU veel verzet tegen een mogelijke handelsovereenkomst uit de hoek van de landbouwers. Zij wijzen erop dat ze hun producten niet tegen dezelfde prijzen kunnen produceren en verkopen als de Mercosur-landen. In 2024 bereikten de protesten een hoogtepunt in landen als België, Frankrijk en Duitsland, waar landbouwers verschillende dagen op rij urenlang straten blokkeerden. Ook de bezorgdheid over ontbossing en de vernieling van het Amazonewoud overschaduwt de overeenkomst nog steeds. Critici geloven dat meer handel met Mercosur de gevolgen voor het milieu alleen maar zal verergeren. Daarnaast maken sommigen zich ernstige zorgen over de voedselveiligheidsnormen in de Mercosur-landen. Maar de Europese Commissie is ervan overtuigd dat deze zorgen ongegrond zijn. Ze wijst erop dat de handelsovereenkomst met Mercosur nu ook verplichtingen op het gebied van milieubescherming bevat. Verder voert de commissie aan dat er zal worden samengewerkt voor de bescherming van arbeidsrechten en normen op het vlak van voedselveiligheid en dierenwelzijn. Daarnaast zijn er in de overeenkomst quota en beperkingen opgenomen voor gevoelige landbouwproducten uit de Mercosur-landen, zoals gevogelte, rundvlees en suiker. Op die manier kunnen deze producten niet in grote hoeveelheden worden ingevoerd. Tot slot zijn er ook controles op ingevoerde levensmiddelen gepland om te garanderen dat deze importproducten aan de EU-regels voldoen.
0: Het standpunt van de Europese Commissie is dus duidelijk, maar het parlement is niet eensgezind over de overeenkomst. Sommige parlementsleden willen het partnerschap met Mercosur naar een hoger niveau tillen, terwijl anderen er net sterk tegengekant zijn. De tegenstanders kiezen de kant van de Europese landbouwers, die vrezen voor oneerlijke concurrentie met Mercosur. Maar volgens Gabriel Mato, de hoofdonderhandelaar van het parlement voor de vrijhandelsovereenkomst, is dat het probleem niet.
2: Door te weigeren deze overeenkomst te bekrachtigen, worden de problemen van de landbouwsector niet opgelost, maar verspreiden we de boodschap dat Europa geen leider wil zijn en anderen liever laat profiteren van onze opportuniteiten.
0: Om de deal tussen de EU en Mercosur af te ronden en in voege te laten treden, is groen licht nodig van zowel het parlement als de EU-landen. Het valt nog af te wachten of de EU en Mercosur een nieuw hoofdstuk kunnen starten in hun betrekkingen. Een hoofdstuk met nieuwe kansen voor beide regio's, waarin ze de hindernissen kunnen overwinnen waar ze al zo lang tegenaan lopen. Eén ding is zeker, het partnerschap tussen de EU en Mercosur is een netelige kwestie die een voorzichtige aanpak vergt. Niemand kan met zekerheid zeggen hoe lang het zal duren om overeenstemming te bereiken over alle aspecten ervan.
2: Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
3: María Corina Machado y Edmundo González Urrutia son los ganadores del Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia 2024 del Parlamento Europeo. María Corina Machado, líder de las fuerzas democráticas en Venezuela, y Edmundo González Urrutia, presidente electo, representan a todos los venezolanos que, dentro y fuera del país, luchan por restaurar la libertad y la democracia. María Corina Machado ganó las elecciones primarias en 2023, lo que debería haberle permitido presentarse como candidata de la oposición democrática en las elecciones presidenciales de 2024. Sin embargo, después de que el régimen venezolano la inhabilitara arbitrariamente para ocupar cargos públicos, Edmundo González Urrutia se convirtió en el candidato. Durante el periodo previo a las elecciones de julio de 2024, la represión gubernamental a todos los niveles se tradujo

0: Stel, je loopt een Parijse bakkerij binnen en koopt er een croissant voor 1,5 euro. Daarna neem je de trein naar Brussel voor 90 euro om er in de Rue des Bouchers lekkere mosselen met friet te gaan eten voor 25 euro. En dat allemaal zonder over de wisselkoers in te zitten, want je hoeft geen geld te wisselen. Vandaag de dag lijkt dit de normaalste zaak van de wereld, maar 30 jaar geleden betekende reizen in de EU dat je bij elke grensovergang moest overstappen op een andere munteenheid. Het was een hele rompslomp, waarbij je ook nog eens overgeleverd was aan erg veranderlijke wisselkoersen. Wat tijdens reizen door Europa ooit een noodzakelijk kwaad leek, is vervangen door het gebruiksgemak van de euro, de gemeenschappelijke munt die reizen, winkelen en betalen in 21 landen nu vlekkeloos laat verlopen. In deze aflevering van Geschiedenis en Feiten belichten we hoe de euro een hoeksteen van de Europese integratie is geworden en wat deze munt vandaag de dag betekent voor zowel burgers als bedrijven. De euro is veel meer dan alleen een munteenheid. Het is een van de meest zichtbare symbolen van de Europese eenwording en ligt aan de basis van het economische project van de Europese Unie. Vandaag de dag betalen meer dan 350 miljoen mensen in heel Europa met de euro. Maar hoe werkt de eurozone eigenlijk? Hoe zijn landen overgestapt op de euro? En welke rol heeft het Europees Parlement in dat proces gespeeld?
1: Het idee van een gemeenschappelijke munt ontstond al eind jaren 1960, maar de echte routekaart naar de euro werd pas uitgestippeld in het Verdrag van Maastricht van 1992. Daarin werden strenge voorwaarden vastgelegd voor landen die de gemeenschappelijke munt willen aannemen. Deze voorwaarden worden tegenwoordig de convergentiecriteria genoemd en zijn gericht op 4 doelstellingen: stabiele prijzen, verantwoordelijke begrotingen, voorspelbare rentetarieven en een solide, stabiele munt. Kortom, elk land moet bewijzen dat zijn economie er klaar voor is om toe te treden tot de eurozone. De euro werd officieel ingevoerd in 1999, maar alleen voor elektronische betalingen en financiële transacties. 3 jaar later, op 1 januari 2002, verving de euro de nationale munteenheden van 12 landen en werden er eurobriefjes en munten in omloop gebracht. Het was een van de grootste omschakelingen naar een andere munteenheid in de geschiedenis. In heel Europa werden meer dan 15 miljard bankbiljetten en 52 miljard munten in gebruik genomen. Vandaag de dag bestaat de eurozone uit 21 EU-landen die de euro als officiële munt hebben. 5 EU-landen, Hongarije, Polen, Roemenië, Tsjechië en Zweden, hebben de euro nog niet aangenomen. Maar ze zijn wel allemaal een wettelijke verbintenis aangegaan om dat te doen, zodra ze aan alle voorwaarden voldoen. Denemarken is een uitzondering. De Denen hebben in 1992 namelijk een bijzondere overeenkomst gesloten die hen toelaat om niet over te schakelen naar de euro.
0: Een gedeelde munt betekent ook gedeelde verantwoordelijkheid. Aangezien de leden van de eurozone hetzelfde geld gebruiken, moeten ze hun economisch beleid goed coördineren om stabiliteit te garanderen en het meeste uit hun gemeenschappelijke munt te halen. Die coördinatie gebeurt via de Eurogroep, de bijeenkomst van ministers van Financiën van de landen die tot de eurozone behoren. De Eurogroep vergadert regelmatig om economische uitdagingen, groeiplannen en begrotingsbeleid te bespreken.
1: De overstap naar de euro had meer om het lijf dan enkel nieuwe bankbiljetten drukken. Het was een enorm wettelijk en economisch project. Een vlotte overschakeling wordt mogelijk gemaakt door 2 cruciale Europese verordeningen. De regels die daarin zijn vastgelegd zorgen ervoor dat er niets verandert aan ons spaargeld, onze hypotheek of arbeidsovereenkomst, en dat de omzetting van oude munteenheden naar de euro op een transparante en eerlijke manier gebeurt. De juridische continuïteit en economische rechtvaardigheid werden dus vanaf dag 1 gewaarborgd. De euro heeft ook een einde gemaakt aan kosten die het gevolg zijn van wisselkoersen en aan de onzekerheid voor bedrijven die in de hele eurozone actief zijn. Dankzij de euro zijn de handel, investeringen en prijzen over de grenzen heen eenvoudiger en voorspelbaarder geworden. De Europese Centrale Bank in Frankfurt, of kortweg de ECB, speelt een sleutelrol in het verhaal van de euro. Samen met de nationale centrale banken van de eurozonelanden vormt de ECB het zogenoemde eurosysteem. De voornaamste missie van de ECB is om de prijzen stabiel te houden, het monetair beleid van de eurozone te ontwikkelen en erop toe te zien dat het financiële systeem soepel draait. Doordat de ECB niet door de politiek wordt beïnvloed, straalt ze geloofwaardigheid uit en dat is een van de hoofdredenen waarom de euro zowel binnen als buiten de eurozone vertrouwen wekt.
0: Het Europees Parlement heeft ook van bij het begin een cruciale rol gespeeld in de euro. Het helpt de wetten te ontwikkelen waarop de euro gebaseerd is, ziet toe op het economisch bestuur en roept de ECB en andere EU-instellingen ter verantwoording. Verder zorgt het parlement ervoor dat de stemmen van burgers worden gehoord in debatten over thema's zoals financiële stabiliteit, consumentenbescherming en economische hervormingen. Veel mensen zijn ervan overtuigd dat de euro alles duurder heeft gemaakt. Het klopt dat de prijzen van sommige alledaagse dingen na de omschakeling sterk stegen. Maar als we de officiële inflatiegegevens voor de hele economie erbij nemen, krijgen we een ander beeld. Uit studies door onafhankelijke onderzoekers blijkt dat de invoering van eurobiljetten en munten slechts tot een lichte, eenmalige stijging van de inflatie heeft geleid. Een stijging die vaak op amper enkele tienden van een procentpunt wordt geschat. Sommige vaak gekochte goederen werden met andere woorden inderdaad duurder en de mensen ondervonden dat ook in hun dagelijks leven. Maar het was zeker niet alleen aan de euro te wijten dat de algemene kosten van levensonderhoud plots de hoogte ingingen. Andere factoren, zoals lonen, energieprijzen en algemene economische omstandigheden, hebben veel meer invloed gehad op prijsveranderingen.
1: Net als Europa zelf is de euro geëvolueerd als gevolg van uitdagingen. In de nasleep van de financiële crisis van 2008 en de eurocrisis die een jaar later uitbrak, werden er nieuwe instrumenten opgezet, zoals het Europees Stabiliteitsmechanisme, om de eurozone te helpen beschermen en het financieel bestuur ervan te versterken. Deze crisissen hebben de gemeenschappelijke munt veerkrachtiger en stabieler helpen maken. De euro is de officiële valuta van 21 EU-landen, maar wordt ook buiten de Europese Unie gebruikt, namelijk in Andorra, Monaco, San Marino, Vaticaanstad, Montenegro en Kosovo. Hieruit blijkt dat de euro aantrekkelijk en belangrijk is, en dat niet alleen binnen de EU-grenzen.
0: Ook in de toekomst zal de euro verder evolueren. De ECB is van plan om omstreeks 2029 een digitale euro in te voeren. Die nieuwe vorm van geld zal bedoeld zijn als aanvulling op en niet ter vervanging van contant geld. Zo zal de euro helemaal klaar zijn voor het digitale tijdperk. Ook voor de volgende stappen zullen alle EU-instellingen, waaronder dus ook het Europees Parlement, met elkaar in debat gaan om transparantie, veiligheid en vertrouwen te waarborgen. De euro, onze gemeenschappelijke munt die gedeelde verantwoordelijkheid met zich heeft meegebracht, blijft een centrale plek innemen in het Europese project. Een project dat gebaseerd is op vertrouwen, samenwerking en de constante inzet om mee te blijven met een veranderende wereld. Dit was een podcast van het Europees Parlement.